0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er vier keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
1: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
0: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over drie dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
2: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
0: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en er valt in het westen wat lichte regen. In de rest van het land blijft het voornamelijk droog. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 graden in Zeeland. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft wat regen. 'S Middags is het overal grijs en er trekken weer buien over. Er is ook kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. Er waait in de middag een matige zuidwestenwind. In de avond blijft het bewolkt met een paar buien. Het onweer trekt weg naar het oosten. Na het weekend houden we fris en wisselvallig weer met verspreide buien. Maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook flink warmer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s. This is Classic Dance Radio.

0: and other classics in a moment. It's 3 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: 90s and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en er valt in het westen wat lichte regen. In de rest van het land blijft het voornamelijk droog. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 graden in Zeeland. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft wat regen. 'S Middags is het overal grijs en er trekken weer buien over. Er is ook kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. Er waait in de middag een matige zuidwestenwind. In de avond blijft het bewolkt met een paar buien. Het onweer trekt weg naar het oosten. Na het weekend houden we fris en wisselvallig weer met verspreide buien. Maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook flink warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: oldies and other classics in a moment. It's 4 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en er valt in het westen wat lichte regen. In de rest van het land blijft het voornamelijk droog. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 graden in Zeeland. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft wat regen. 'S Middags is het overal grijs en er trekken weer buien over. Er is ook kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. Er waait in de middag een matige zuidwestenwind. In de avond blijft het bewolkt met een paar buien. Het onweer trekt weg naar het oosten. Na het weekend houden we fris en wisselvallig weer met verspreide buien. Maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook flink warmer. Tot zover.

0: 90s and other classics in a moment. It's 5 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en er valt in het westen wat lichte regen. In de rest van het land blijft het voornamelijk droog. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 graden in Zeeland. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft wat regen. 'S Middags is het overal grijs en er trekken weer buien over. Er is ook kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. Er waait in de middag een matige zuidwestenwind. In de avond blijft het bewolkt met een paar buien. Het onweer trekt weg naar het oosten. Na het weekend houden we fris en wisselvallig weer met verspreide buien. Maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook flink warmer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s.

0: 90s and other classics in a moment. It's 6 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: coming up next.
1: I've been kissed, but I'm in love,
2: and I've been missed.
0: These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
3: Het is op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen en waait een matige zuidenwind. Vanmiddag is het overal bewolkt met kans op een paar buien, vooral in de oostelijke helft van het land en mogelijk is daar ook onweer bij. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust tot zo'n 16 in het oosten en er waait vanmiddag een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het bewolkt en overwegend droog, maar in het oosten valt er eerst nog wat regen. Komende nacht zakt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen wordt het ook een natte dag met af en toe ook wat zon, mogelijk pas later in de namiddag en avond. Het wordt 15 of 16 graden en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: And now, are you ready?

0: classics in a moment. It's 7 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ladies and gentlemen.

0: 90s and other classics in a moment. Classic Dance Radio, weather.
1: Het is op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen en waait een matige zuidenwind. Vanmiddag is het overal bewolkt met kans op een paar buien, vooral in de oostelijke helft van het land en mogelijk is daar ook onweer bij. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust tot zo'n 16 in het oosten en er waait vanmiddag een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het bewolkt en overwegend droog, maar in het oosten valt er eerst nog wat regen. Komende nacht zakt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen wordt het ook een natte dag met af en toe ook wat zon, mogelijk pas later in de namiddag en avond. Het wordt 15 of 16 graden en er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Na morgen houden we fris en wisselvallig weer met een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s. This is Classic Dance Radio.

0: oldies and other classics in a moment. It's 8 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Oh, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanuit het westen trekken er vanmorgen gebieden met regen over het land. En daardoor blijft het lang regenachtig bij zo'n 9 tot 12 graden. De wind komt uit het zuiden en is meestal matig. Vanmiddag komen er opnieuw stevige buien aan, soms met een klap onweer. De zon laat zich maar af en toe zien en het wordt tussen de 14 en 16 graden. Vanavond en vannacht vallen de meeste buien in het oosten. In het westen is het even droger, maar later kan ook daar weer regen vallen. Het koelt komende nacht af naar zo'n 8 graden. Morgen, maandag, start de nieuwe week bewolkt met regen in het oosten. Maar in de middag breekt de zon vaker door en ontstaan nog een paar losse buien. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. De rest van de week blijft het eerst nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het duidelijk zonniger, droger en warmer. Met temperaturen die oplopen naar 19 tot 22 graden en later landinwaarts zelfs 25. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: these and other classics in a moment. It's 9 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: 90s and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanuit het westen trekken er vanmorgen gebieden met regen over het land. En daardoor blijft het lang regenachtig bij zo'n 9 tot 12 graden. De wind komt uit het zuiden en is meestal matig. Vanmiddag komen er opnieuw stevige buien aan, soms met een klap onweer. De zon laat zich maar af en toe zien en het wordt tussen de 14 en 16 graden. Vanavond en vannacht vallen de meeste buien in het oosten. In het westen is het even droger, maar later kan ook daar weer regen vallen. Het koelt komende nacht af na zo'n 8 graden. Morgen, maandag, start de nieuwe week bewolkt met regen in het oosten. Maar in de middag breekt de zon vaker door en ontstaan nog een paar losse buien. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. De rest van de week blijft het eerst nog wisselvallig. Maar vanaf donderdag wordt het duidelijk zonniger, droger en warmer. Met temperaturen die oplopen naar 19 tot 22 graden. En later landinwaarts zelfs 25. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: and other classics in a moment. It's 10 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de kapitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanuit het westen trekken vanmorgen gebieden met regen over het land. En daardoor blijft het lang regenachtig bij zo'n 9 tot 12 graden. De wind komt uit het zuiden en is meestal matig. Vanmiddag komen er opnieuw stevige buien aan, soms met een klap onweer. De zon laat zich maar af en toe zien en het wordt tussen de 14 en 16 graden. Vanavond en vannacht vallen de meeste buien in het oosten. In het westen is het even droger, maar later kan ook daar weer regen vallen. Het koelt komende nacht af naar zo'n 8 graden. Morgen, maandag, start de nieuwe week bewolkt met regen in het oosten. Maar in de middag breekt de zon vaker door en ontstaan nog een paar losse buien. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. De rest van de week blijft het eerst nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het duidelijk zonniger, droger en warmer. Met temperaturen die oplopen naar 19 tot 22 graden en later landinwaarts zelfs 25. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

Classic Dance Radio. Your trip down memory lane.

0: these and other classics in a moment. It's 11 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanuit het westen trekken er vanmorgen gebieden met regen over het land. En daardoor blijft het lang regenachtig bij zo'n 9 tot 12 graden. De wind komt uit het zuiden en is meestal matig. Vanmiddag komen er opnieuw stevige buien aan, soms met een klap onweer. De zon laat zich maar af en toe zien en het wordt tussen de 14 en 16 graden. Vanavond en vannacht vallen de meeste buien in het oosten. In het westen is het even droger, maar later kan ook daar weer regen vallen. Het koelt komende nacht af naar zo'n 8 graden. Morgen, maandag, start de nieuwe week bewolkt met regen in het oosten. Maar in de middag breekt de zon vaker door en ontstaan nog een paar losse buien. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. De rest van de week blijft het eerst nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het duidelijk zonniger, droger en warmer. Met temperaturen die oplopen naar 19 tot 22 graden en later landinwaarts zelfs 25. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.
0: And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s. This

0: 90s and other classics in a moment. It's 12 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Nou, het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en hier en daar valt regen. Af en toe kan de zon door de bewolking heen piepen, maar veel stelt dat niet voor, want buien overheersen deze middag en daar kan wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden tot lokaal zo'n 15 graden in het oosten van het land. Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog, maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: 60s and other classics in a moment. It's 1 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en hier en daar valt regen. Af en toe kan de zon door de bewolking heen piepen, maar veel stelt dat niet voor, want buien overheersen deze middag en daar kan wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden tot lokaal zo'n 15 graden in het oosten van het land. Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog, maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: and other classics in a moment. It's 2 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat, stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer, bewolkt met wat buien, vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en hier en daar valt regen. Af en toe kan de zon door de bewolking heen piepen, maar veel stelt dat niet voor, want buien overheersen deze middag en daar kan wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden tot lokaal zo'n 15 graden in het oosten van het land. Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog, maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: these and other classics in a moment. It's 3 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: 90s and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en hier en daar valt regen. Af en toe kan de zon door de bewolking heen piepen, maar veel stelt dat niet voor, want buien overheersen deze middag en daar kan wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden tot lokaal zo'n 15 graden in het oosten van het land.

0: these and other classics in a moment. It's 4 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en hier en daar valt regen. Af en toe kan de zon door de bewolking heen piepen, maar veel stelt dat niet voor, want buien overheersen deze middag en daar kan wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden tot lokaal zo'n 15 graden in het oosten van het land. Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog, maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: 90s and other classics in a moment. It's 5 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UBV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: up next. And other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog. Maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: and other classics in a moment. It's 6 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: these and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en vooral droog in het noorden en westen, terwijl er in het oosten en zuiden nog een paar buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Komende nacht regent het soms in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Na morgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.

0: oldies and other classics in a moment. It's 7 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en vooral droog in het noorden en westen, terwijl er in het oosten en zuiden nog een paar buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Komende nacht regent het soms in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Namorgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: and other classics in a moment. It's 8 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar één uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en vooral droog in het noorden en westen, terwijl er in het oosten en zuiden nog een paar buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Komende nacht regent het soms in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Namorgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and 80s.

0: oldies and other classics in a moment. It's 9 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

Alessandra.

0: Coming up next. Won't you let me be the one? And other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en vooral droog in het noorden en westen, terwijl er in het oosten en zuiden nog een paar buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Komende nacht regent het soms in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Na morgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back.

0: and other classics in a moment. It's 10 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn 10 doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Coming up next. These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en vooral droog in het noorden en westen, terwijl er in het oosten en zuiden nog een paar buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Komende nacht regent het soms in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Na morgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?

0: 90s and other classics in a moment. It's 11 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de kapitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. We draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: oldies and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Het is bewolkt en vooral droog in het noorden en westen, terwijl er in het oosten en zuiden nog een paar buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Komende nacht regent het soms in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Namorgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: And now, are you ready?
0: Check this out. And we're back. Banging the hits of the 70s and

0: and other classics in a moment. It's 12 o'clock. Classic Dance Radio. News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UWV geeft dit jaar 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: These and other classics in a moment. Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kan nog wat regen vallen in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Namorgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?

0: oldies and other classics in a moment. It's 1 o'clock. Classic Dance Radio News.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat aan het werk gaat stijgt enorm. Het UBV geeft dit jaar ruim 7300 tewerkstellingsvergunningen uit. Dat zijn er 4 keer zoveel als vorig jaar. Het UWV vertelt in welke sectoren deze mensen aan de slag gaan.
2: Nou, we zien met name aanvragen vanuit het uitzendwerk, de horeca, schoonmaak, productie. Dat zijn de grootste stijgers. En we stellen ook een aantal vergunningen ter beschikking voor bijvoorbeeld tandartsassistenten in de ICT. Maar met name uitzendwerk is de grootste.
1: De stijging is te verklaren door nieuwe regels. Asielzoekers mogen nu het hele jaar doorwerken in plaats van maximaal een half jaar. De aankomende Amerikaanse president Trump noemt het gratiebesluit van president Biden misbruik en een dwaling. Biden verleende gratie aan zijn zoon Hunter, die overtrad de wapenwet door zijn drugsgebruik te verzwijgen toen hij een wapen kocht. Hij zou deze maand een straf te horen krijgen. Trump zinspeelde erop dat hij gratie zal verlenen aan de mensen die vastzitten voor de Capitoolbestorming. Trump heeft zelf eerder de schoonvader van zijn dochter Ivanka gratie verleend, nadat hij was veroordeeld voor onder meer belastingontduiking. Bij geweld rond een voetbalwedstrijd in het Afrikaanse land Guinea zijn tientallen doden gevallen. En er zijn ook veel gewonden. In de slotfase van de wedstrijd renden fans van een van de clubs het veld op na een beslissing van de scheidsrechter. De politie zette traangas in, waarna jongeren met stenen gingen gooien. Er was maar 1 uitgang in het stadion en daardoor ontstond een chaos. Het is topdrukte bij de postsorteercentra. Afgelopen vrijdag was Black Friday en over 3 dagen is het Sinterklaas. Bij dit sorteercentrum in Hengelo is het alle hens aan dek.
3: Het is hier vreselijk druk op dit moment. Wij draaien denk ik zo'n 35% meer dan we normaal draaien. We draaien nu zo'n 52.000 per dag. En je kunt het zien, het gaat heel gesmeerd de deur uit.
1: Het postbedrijf gaat ervan uit dat alle pakketjes op tijd worden bezorgd. Het weer. Bewolkt met wat buien. Vanmiddag ook wat opklaringen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
4: Ladies and gentlemen.

0: Classic Dance Radio. Weather.
1: Er kan nog wat regen vallen in de oostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Namorgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: And now, are you ready?
3: Check this out.
0: And we're back.